0: Geliefdes, ons is gereed om u versoeke te hanteer.
1: Goeiemôre leiers, wil net suster leier raadgewer gelukwens met haar verjaarsdag. Katrina Kitas van Rousmo, haar waarde is veer bo korale. Baie lief vir haar van Annemarie Goosen uit Protea Park. Môre pastoor, bid vir my asseblief. Het erge spierpijn. Geluk aan vader Edward by St. Mary Katholieke Kerk in George. God zien u met liefde van sister Veronica Swartz en de Jager familie. Geseënde verjaarsdag aan ons statiebestuurder Monay Petersen. Zien van God op u leven. Weet u is speciaal en waardevol.

0: solid as a rock van Ashford en Simpson. Daar, kom ons kyk of die mense lekker tegekom het met die antwoordjies van hierdie ene, wie hierdie enetjie vir ons gegee het, heel eerste daar uit die blokke, en onthou vandag in die Bybel vasvraag, gaan dit vinnigste hande eerste wees wat gaan wees, die eerste drie, wat vinnig lekker deurkom met die antwoorde, maar dis later al 10 in die program. Good morning, Lady Von B, that is Verna Falls, Dr. H, wat die heel eerste daar recht deurgekom het, kort op Dr. H se hakke. Carly, let's hear.
1: Lavinia More, dit is Verna Falls.
0: Daar sê, laat ek...
1: Lavinia More, dit is Verna Falls.
0: Daar sê, mens kan sien wie het saam met ons groot geword. More, more, sê hierdie eniekie is Verna Falls. Telefoonnommerkie wat eindig in 9476. Ons kyk gewoon nog eniekie daar.
2: More Lavinia, dis Verna Fels.
0: Das.
2: Winnie van Nysna.
0: Alipat, more more Nysna se mense. Dan is hoe Mosselbaai is in die huis. Emil Besser from Mosselbaai also says it's Verna Fels. En ek gaan nou haar hele volle naam vir u gee nie. Good morning Lavinia Botha, dankie aan Carpe Diem span, Sister Debbie en Pastor Malcolm en prediker. Daai tyd hoe slaap ek nog lekker, nee. Toe hulle aan die bed is. Verna Fels, daar is die antwoord wat ook lekker daar deurkom. Then old, goeiemôre juffrou Botha, ek maar gereed om te vertrek na college kollegas se begrafnis sterkte met die program en Bybel vraag kompetisie. Geseënde dag vir u, dankbaar. Oeps, daar sien ek. En dan nog antwoordjie daar, Winna Vals, wat daar lekker deur kom. Nou ja, toe, kom ons hardloop gou winkels toe en dan kom ons terug met u se verjaardag versoeke. Luister, luister as u moet mooi luister. Onthou vandag 9:30, I'm going to give away ek kan 3 bottles lekker Saint wyne, 2 rooi wyne en 1 rosé van die Saint wyne wat ek gaan weergee in daardie kompetisie. En dit gaan alles oor Bybelse vroue. So u moet die Bybelvroue goed ken en wie wat gedoen het in die Bybel op 'n sekere stadium. Maar nou eers, kom, ons hardloop dat ons by die winkel uitkom en dan kan terugkom met u se verjaardag versoeke.
3: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.

Môre Lady van B, ek wil net sê meneer Mone Pietersen moet baie lekker verjaar en meneer Steven Smart ook gee hulle Psalm 23 met baie seëninge. Goeie gesondheid, vreugde, vrede en hulle moet hul verjaardag geniet. Kom van Auntie Monica Botha van Nysna met baie liefde.

0: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eya kumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
1: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Ons is terug met die verjaardag versoek. Ek hoop jy daai happy birthday liedjie daar geniet, né? Kom ons gaan aan. Ons gaan aan. Ons kyk wat gebeur hier op die boodskapbord.
3: Hi more Lady Bonby. Ja, daar Ricardo hier, die lang kloofie krakeel rivier. Ja, ek wil ook net my verjaardag wense aan Steven Smart. Ja, hy moet hom geniet. Ja, nee. Hy moet sy deeg laat beweeg. Ja, van Ricardo hier, hy die krakeelrivier, lang kloof. Mooi dag vir julle allemaal. Heere seën.
2: Waar het jy dit nou, nee? Steven, jy moet jou deeg laat beweeg. Oom Dani Jonk, maar Sarah se liefde moet ook lekker verjaar en dit kom van Auntie Monica. Raai, hierdie enetjie, ons kyk of hy gou gaan aflaai. Hoe maak net seker, as jy die voice note dees die luister self daarna, kyk of, want ek speel nou voice note, maar hier is geen klank wat deur, het ook, miskien moet ook eers so maak, nee. Daar is hy. Ah, nee, daar is nog steeds gebeur daar niks by daar die voice note nie. Ons beweeg aan na die volgende eniekie toe.
4: Hartelike goeiemorgen, Lavinia, vertrouw het gaan goed. Lavinia, dan wil ek ook net vanochtend baie geluk sê daar aan ons stasiebestuurder, meneer Monay Pietersen. Baie geluk met u verjaarsdag, meneer, goedheid en guns en baie gesonde jare op die nieuwe levensjaar. En ook daarvoor om Davie, maar Sarah se man, baie geluk ook op u verjaarsdag om. En mag Abba Vader jylle nog vele jare iets waar baie liefde van Zaak Windvogel goed gaan en veilig wees.
2: Daar sy, en die volgende enekie, hierdie enekie is is a Bee Gees, lekker vindig enekie, speciaal vir Steven Smart. Nee.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo. Eden FM, jouw stem in die paradijs.
1: Jouw nieuwe wereld.
0: Play altijd een gelukkig.

0: is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
3: Vodacom's Red Hot Deals presents super fast, super reliable, super Wi-Fi home internet that keeps up with everything you do. With 400 gigs of data, up to 20 megabits per second download speed, and a Vodacom 5G router, all for only 429 Rand per month over 36 months. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084. Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan je help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
5: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Knysna, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondsen en kan je helpen in die uitsoerende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid,

0: Ja, nee, John, ik kijk, daar zit zeker in muziek wat hij opvat. Kijk wat ze om bij. Mannen, jullie laten me denken aan Bochel en Piet Magie van die Pics. Als er op een lader te komen, moet ik altijd bij wees.
1: En dan, hij praat met mijn collega.
0: Ja, nee. En dan heb ik nog eentje gezien daar zo. Van Jolandi, wat ze, jullie vat me nou terug naar de Rio Hotel toe. Daar in Jalsies. Goeienavond, om Peter en om Johnny. Welkom in mij en Gerrit's huis in Nant. Mijn liefde, Gerrit, mijn liefde, zo zei Rada.
1: Paritam, goeienavond.
2: Goeienavond, om Johnny, dat is hier Lintie.
1: Dat is waar jouw Lintie.
2: Ik ben dankbaar geweest voor die zuster bij de Oscar, want mijn kleinkind goed behandelen, zuster. Geland. Ik ben bij dankbaar voor. Ik zei voor, als zij mij luistert, is zij zijn luister Eden. Hij past toe op wat ze mij moet bed. Maar nogthans, het is mijn bed. Maar ik wil niet waar zijn, dank u mijn kind, die Oscar, dat ik verzorg het. En bij dank u voor uw programma. En steeds het voor de mensen, wat aan mij zoekt. Ik was op een lach. Goodbye.
1: Ah, zei baie, baie, baie, dankie, Lintie.
0: Ja, dan zei, ons kan niet verslaap, die vierde niet, alsjeblieft. Sit dan maar op je stoep bij Cornwall Summit, weet je, wat gebeurt in vierde?
1: Is die dans?
0: Is het die op je vijfde niet, Johnny?
1: Ik is 100% zeker.
0: Neef, pet, niet planetary niet. Poei ga jou niet dinsdag aan laat inkom zonder ID. Aha. Goeienavond om Pit en om Johnny. Luister lekker naar jullie. Daarnaand Pit en Johnny. Dat is glad niet lekker om te verslapen. Je schrik zo groot. Ik kan niet opspringen. Lam geskrik. Alles is onmiddellijk dier in elkaar. Hi PNJ. Dit is slecht als je zondag aan de rest. En je raakt in die slaap. Schrik wakker. Dit is maandagochtend, spring op, maak je gauw klaar, draf op klimplek toe. Jouw werkscollega vraagt, gaan wat? Ga dagskof toe. Denk, hoe voel je Johnny? Jij nog eens zo'n soortgelijke voorval gehad?
1: Nee? Ik heb daar jongen op een zondagmiddag aan boer in die straat toe, vrienden, kom zeggen, maar hey, kom terug, kom slaap verder. Toen hij me nog een dit gevangen.
0: En ik ken ook Johnny destijds, ik heb nog zeker school gegaan die tijd. Nou, dat was voor mij altijd zo interessant, dat die groot mensen gaan slapen op een zondagmiddag. Nou, je weet moest nou, daar is nou je rondstaan, jaren en dies meer. En ook nog moeg van die zaterdagavond. En ik leed op je bed na eten op een zondag en ik raak aan die slaap. Toen ik zo hier 6 uur ze kan wakker krijg. Toen die familie moest nou al gekomen, dat is niet zomer.
1: Jy moet nie die tijd wakker skrik.
0: Nee.
1: Moet nie 6 uur wakker. Nee, kijk maar, skrik eerder 7 uur wakker, ja, yes. Of skrik 5 uur wakker. Ja. Nie 6 uur.
0: Yes. Kijk, toen die familie was nou al aangekomen, en als ik met die gepraat rijd, die familie mee wakker gemaakt, ek staan op, en dan kijk maar, hoe komen die mensen zo vroeg en hier zo. En toen ik nou inkom in die sitkamer, morgen. Toen was ik nou alweer van plan om me klaar te maken voor die dag, nee.
1: Want je kijkt je horloge.
0: Ik kijk je horloge. Zo ja, nee, dat is verschrikkelijk.
3: Ja, nee, Pet en Johnny, die oor was bij die radio, maar ik was net voor een oomblik gauw weg van die radio af. Ik het Lindy se stem gehoord, ook nou weer inkom hier bij die potje en alles. Lindy, ik luister voor jou, Lindy. Lindy, wat ik maak, want ik wil jou uitsoort met die airtime, Lindy. Maar je komt aan elkaar, dier. Jij zei, je hebt die airtime, maar je komt aan elkaar, dier. Maar ik wil jou nog verder, ja, Lindy.
0: Naant, PNJ, om te verslapen is niks. Maar om op een zondagmiddag te gaan typen, je krijg laat me wakker. Denk dus maandagochtend, denk jij, is laat voor werk. Trek je werkskleren aan. Als jij kostplek zoekt, dan zeg je, waar ga je heen? De zondag. Nee, kijk, ik zal zo mijn pikblok aan de
4: Pet en Johnny, ek het al so beslaap aan, dat ek verkeerde kosbak gegryp het die ochend. Toe ek tea time my bak by die week opmaak, nou moet jy weet, ons moet die ice cream bakke wat ons het. Toe sit die bak, moet nie wasgoed pennetjes in.
0: Ek wil so sê. Nou ja, om wie? Ek het vanavond lis om vir jy en Mr. M, Dani Pelana te hou, man. en vir Jolandi, Dani Rio Hotel en Elsies. Ek het lus om julle daar te hou.

0: hier op je los, ik stier om. Al 2 uur plus te vroeg. Hij moest maar zitten tot die mensen opdag voor die kaap. Je wacht, jong. Kan een mens verslapen? Wat drink jij om samen met hoeners op te springen? Ja, die kaap ook zijn ene zeker
1: van. Ik krijg van hij mensen wat bij de werk ook slaap, lunchtime. Het is, kan me zien hoe lelijk rond daar zo. Daar is gelijk zo'n mensen wat lunchtime gaat slapen. Als ze wakker schrikken, ze zijn laat tijd.
2: Alba ek nie baie keer verslaap, dis Abi Melisante. As ek sondagoggend na wakker, al die mense by die parking is leeg. En staan ek in my kar. Jo, en kyk ek gewoon en sê, hey, manne, dis mos sondag die. Wat gaan aan? En kyk mos, niemand is aan my rondom ons. Hy dit doe. Ik ben veel meer weggejagen van die palane af. Al die strijden aan de weg uit, want dan denk ik, ik kom maar naar Melisande toe. Ik denk, hij bestaat Melisande nog. Maar Melisande, joh, had ik me gereeld verslaafd.
3: Is het nou verslaap of is het vertiep?
0: Je moet
3: qualify, joh. Je moet qualify.
4: Lang Pet en Johnny.
0: Hallo,
4: als voor ze weer hier, nee. De moeder wat afgestorven als mijn moeder. Maar ik val niet even die zusters. Ik doe naar de sterkte toe. Le only en Tina Bijs. Le only Bijs en Laura Bijs. En zij drie zusters waren in. Ian broer as Joseph
5: Peter Jones by hier ek jaar nog gesien by Victor maar hy jaar die diadra by die sia karien van bola maar ek sê ek basal aan die jaar toon tag voor ons familie Peter Jones
0: ja nee baie dankie dan vir daai enetjie Johnny dat is 9:00.
6: Ja, dit is 9:01, dit is tijd voor onze party time mix. Pet en Johnny is nou weer terug, as ons die verslaapie.
0: Ja, want die ding is, die kijk, onze PA is op het, ne?

0: Ja, ons is so 13 minute oor 9 en ons gaan voort met die program tot en met 10 uur. As jy intussen die beurs aangesluit het, hartelike welkom en diegene wat al reeds van 8 uur af met ons is. Ons hoop julle geniet die program. Ons nommer in die atelier net weer eens is 044-884-0831 en stuur gerus vir ons op WhatsApp by 060-505-2693.
1: Gaan sit achter die bees en wag. Met jou, maar met eens. Toe voel ek dat jy skop iets my jou. Kijk jy bees skop my. Wat my kop klapt in my meer. Katoar, katoar. Wee, ek krijg so groot. Want ek moest nog geslaap het. Maar ek is al hier in die werk. Een kind. Toe skop hy bees my wakker. Wakker, want toe trek ek nou al die bloed uit met die bees en nie meer in my halkie. Ja, en daar had ek ook geleerd, moet je slapen op je werkje, wees maar wakker hoor. Mooi aan allemaal, bye bye.
0: Ja, zei, baie dankie. Het is daarmee lekker, je slaap niet wakker geskop word.
2: dan sê Rada, hi Neon Piet, ek vraag maar net, hy stil op die radio, kom aan Piet, die party time, soek jou, kom met jou jokes, sê Rada. Goeienavond, jylle, Johnny. gaat het goed? Lang na zo'n koosie gehoor. Groet allemaal wat ingeskakeld is. Jullie met de gesene aan de en rij veilig terug.
3: Toen ik nog nachtschof gewerkt het, ne? En ik heb altijd met broodblik ooral samen gedraaid die job wat ik moet weer. Zo'n keuze krijg een plek wat ik een eeltje kan vangen. Dan zet ik mijn koosblik op mijn skoot en daar vat ik een knikje. Ek hoor net een stem, maar het klink soos die voormanse stem. Ja, lekker uitgevang, ne? En ek maak my oor starigies oop, en ek maak my kruis voor my boos, en ek sê amen, en ek maak my blik oop.
2: manne, julle wil nie hoor, die versoeken moet gaan, vir pastoor. Snij die mense af, ons gaan dan al onze versoeken hier stuur, en dit is wat julle wil hee. Kijk, ons laat ons die dreigie, Johnny. Hou dit so, Pet en Johnny, lekker mix. Naand, Pet en Johnny, speel vir die ouwe een mooi song. Partytime, goeie naand.
4: Naand, is Lente weer.
2: Hey, Lente.
4: Ek wil graag met die, om Pet en moet vir my, as a blister, vir my twinkens, everybody song speel, jy mag op die lachie. Ik vraag waar Sarah bed in die Noordkaap, Lente zoeken naar.
2: Mm-hmm. Nou ja, zo van Sarah bed gepraat. Kijk, hoe komt zij hier? Zij zegt, gooi naand PNG en Partytime siblings, verslapen ze aan de story. Alles loopt verkeerd. Ik is al langs die pad herinner dat ik in mijn tanden en mijn mond heb. Ik geef dus zomaar mijn zak voor die vrouw en haar loopt terug. Kom voor die dier en besef die sleutel is in die zak. Net daar besluit ik is laat. ek stadig terug een stap sak gevat in die hoofgebel en gesê ek sal later inkom. By weer gewas koffie gedrink, op my tyd gerook en later rustig skool toe gestap. Jou dag verloop maar net nie soos dit moet nie, sê Sarabeth. Hello DJ, ok, nou ja DJ Stone, die boodskapie, ongelukkig ou maat. Ek gaan my nie laat slaan vanaand hier dier die luisteraars nie. Nou ja Johnny, kom ons kry weer die manne wat nou wil sitte slaap, weer so bietjie wakker.

0: Nou ja, goeienaand Cooper, hy sê naand party time, dankie, mooi lied. Baie dankie vir die sympathie slot, sê. Goeienaand Pet en Johnny, ek en my kleinseen Damien is ingeskakel en luister na die program, sê Percy, daar in Blanco. Nou ja, Johnny, ek weet nie wie kan onthou wie Percy in Blanco is nie.
1: Dis wat sê Annie en sy naam?
0: Dis nou Perry van Perry Urie.
1: Van Urie.
0: Dis hy. Hulle is ingeskakel.
2: Ja, Pet en Johnny, ek wil ook net vanavond vir die eerste keer gedachte insturen voor onze collega van ons. Iemand wat ek ook ontmoet het daar wat samen met ons gewerkt het. Jammer, maar ek kan ook niet bedacht wat je begrafenis geweest. Die oom Seppi is al wat ik ons ken. Ik ken hem als oom Seppi. Hij heeft ook jarenlang samen die mensen gewerkt voor wie ik nou werk. En hulle die oom ook verdacht gisteren geleden. En even in de avond zit ik als sterren te wens met die verlies van hulle pa. En zoals ik gehoord heb, om ze was een goeie, hij was een baie goeie. Alle jaren van zijn leven gewen aan die mensen waarbij gewerkt. En hij was al afgetreden, hij heeft al afgetreden. En hij is weer teruggekomen, hij heeft hem weer gevaar. En de goede dienst leveren, ik het zeker zo 2 jaar samen gewerkt. En hij is ook oorleden. Maar sterkte daar aan die familie. Van hem Sippy. Ik denk een van zijn dochters. Zijn naam is Nadine of iets voor zij. Maar het, ik hoop dat ik lang zo vergeten was. Iets voor zij. Maar voor hem Sippy's familie. Wil ik net sterkte zijn. Baie dankie Johnny.
1: Asse. Baie dankie Istia.
3: Ek het een dag toevallig in een parking area opgetrek, wat een kar wacht sit in slaap. Ek maak my bezigheid klaar, ek kom terug, hy slaap nog altijd. Maar nou staan ek by die kar, ek staan, hy skrik wakker toe in my sien, toe sê hy net so, Bossie, ek het mooi na jou kar gekyk hoor. Ek sê, jy sit aan die hele tijd hier in slaap, maar in elk geval, dis ook nie my karie. Ek het al een keer geslaap op party time, joh. Ek skrik 10 minuten voor die program klaar, maar wakker. Maar ek sê vir julle, toes die huis die makkaat, toe moet hulle my, toes ek onkeerbaar kwaad, ek sê julle kan my moes lang kou wakker gemaak.
0: Nou ja, Johnny, nacht sê, julle is nou eenmaal priceless. Dankie nacht vir die.
4: Hallo Mr. Pet en Johnny, man, ek gou vir julle die ware straaltje vertel. Luister, met die load shedding is het mos nou donker in die oggende wanneer jy moet opstaan en werk toe gaan. Nou het jy mos nou maar die flitslampie goed aan. Nou trek ek 2 swart skoene aan. Kom by die, want dis mis nou maar een lampie waarmee jy werk. Load shedding. Krag is af, jy staan mis nou al 6 uur op. Donker. Nou kom ek by die werk, en hier sê die kinders vir my, meneer het 2 ompaar swart skoene. En ek denk wel, meneer kan nou ook nie sy naam laat val. En hy mag ook die leens vertel, want dan gaan die kinders om hy weer glo nie. Hy moet die waarheid praat. Ek sê, ja, my sien, meneer het nog so paar by die huis. So dit was toe die waarheid. Een geseende aantje vir julle verder.
1: Ons groot vriend, baie dankie daar so en groete daar aan die Vries familie, groete aan die Nederjaal, want daar is nou een lekker eniekie daar.
0: Julle laat my denk aan winter. Ja. Johnny V, dis nou soos vrijdag stap ek daar voorbij een winkel, skoenewinkel, daar is altijd iemand in die deur met een box met die skoene op.
1: Dit is soos jy om die draai kom by die apteek.
0: Dis hy. En nou, hulle praat ons, dan moet allemaal wat voorbij kom. En toe ek nou voorbij kom, toe sê die over my, sir,
1: special.
0: Ja, special. Buy one, get one free. Nou kyk ek om, ek sê, what are you saying? buy one shoe, get the other shoe free. Ja, die party time. Die enetjie, ek gaan nie, Nes, ek kan nie die boodskap nie lees nie. Ek gaan my nie laat slaan vanaand hier in die atelier nie. So, hy praat van die begrafenis, Johnny.
5: Ons gaan nie daar nie. Ons gaan maar nie daar nie, man, want jy weet, hier in die atelier is het pik donker, jong. Ons pik zwart in die atelier, ons gaan maar nou nie daar nie.
0: Asse,

0: Ja, en Piet, ek moet net daar vir Mr. Afrika sê, nee, brother, draai goed met trots. Draai goed met trots, want yes. Ek draai myne met trots, brother. Maar dit is hoe ver ons kan gaan.
1: Yep.
0: Ons kan nie verder as die gaan nie, want jy weet, een man moet nog in die straat loop.
1: Dan sê Sarabet, lekker jelle. Non to beat, maak het sommer heel nacht saak, sê sy. En dan, daar is een oproepie.
0: Paritam, goeienavond.
2: Ach, goeienavond, ek kus, kus. Morgen keer, so baie dankie vir julle mooi muziek, hoor.
1: Ah, ja,
2: sê. Ja, sê, sê, van die toekomst, albo zien, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Weer eens, baie dankie vir die knipers. Ek het nou my biscuit geskit met kerke en alweer eens teruggevat in die misvloer toe klap luister by Johnny.
0: Jee!
1: Ek luister julle program tot het klare slaap voor dit nie uit is nie. Nee, dankie vir julle mooi program. Ek het julle muziek geniet naand veilige reis terug. Reis toe vir julle Pet en Johnny, so sê Anna, baie dankie. Iemand sê net, maak het aan. Naad meneer en alle luisteraars, mooi aan Mr. Hansie, die vader na functie, die res wil nog gaan keier, moet onthou, dis morgen kerk. As slaap een ziekte was, dan was hy lang al dood, en was slaapgras, dan was hy lang al hierdie beest. Dankie, veilig huis toe rij, julle twee. Dankie, Jolande, vir die eniekie.
3: Goeienaand, my twee neewe. Ja, die kerels verslaap hem ook die ochend. En van hastigheid maak en net die eenskoense veters vas. Op pad werk toe en ek kom daar by die werk in en vraag die een collega, hoe kom jy nou net jou eenskoense veters vasgemaak? Hy sê, ja, op die boks het gestaan Taiwan.
0: Hy moes die skoene gekoop het by Timbuktu.
1: Yes.
4: Goeienaand, Piet en Johnny. Baie dankie vir die lekker muziek. En wat die vier, ek het my totaal verslaap. Brother, julle sal nie weet. Ek het my verslaap, ham niks skoene toegaan. Na my jy weet, my ouwers het met my gespeel, hulle het ook dong, al moet ek ook 2 minuten. Dan moes ek aan, ek moes aan, dan moet ek hy kruisie maak, jy weet maar wat ek kruisie bedoel ek. Hy wonderlijke kruis. Dis moes een snaakse kruis wat die mens hytijd maak. Maar nou ja, dis een van hy daar, John.
1: Baba,
4: hy. Pet, mens moet my hy goed te oog kom, jong. Een mooie geseende aand vir julle, ne?
1: Dankie.
4: Goeienaand, Pet John, ek luister baie lekker aan julle program. Baie dankie, kijk, ek het my al verslaap.
1: Oké, daar eniekie het ons gehad. Ingeskakel vanaf vermakelijkheid skoolkop. Ek skuif om te lekker. Op julle muziek, ek alleen, dit is te lekker, Pet en Johnny, julle laat sommer my voete jak, Elmerie van vermakelijkheid skoolkop, en Pet, ek verjaar vrijdag 28ste, en so julle moet mevrou vermakelijkheid skoolkop sy verjaarsdag onthou in volgende weekse program, geseende aand vir allemaal.
5: Dankie, Pet en Johnny, dankie, ek het Lindsay sy nummer gekry. Ek gaan nou maar private, nee, ek gaan nie goed, die goed op die lucht doen nie, maar julle weet maar so, ons pijn moet ook maar nie, is nou dinsdag nou maar ek gaan nou maar private, ek gaan nie op die lucht doen nie, maar Lindy, ek gaan nou uitsloot, Lindy.
1: Ja, nee.
6: Goeienaand, mannen, ek wil net sê, hulle mannen moet een recente aandeed en dankie vir een wonderlijke fantastische program en sien mekaar maar volgende week in Wiel Saturday. En jy luk manne, jy luk vir slaapie voor jy luist, toch gaan nie mee.
1: Dankie,
0: ons gaan definitief nie.
1: Pet en Johnny, baie dankie vir die slapeloze aand, veilige huis toe en een geseende week aan jylle en die familie. Johnny, ek wonder net so vir oulaas.
0: Ga jy gou weer?
1: Net so vir oulaas.
0: Net so liggies.
1: So tot so.
0: Mm.

0: net mooi prachtige dinge vir elke partytimer, elke luisteraar in hul. Van my kant, tot ziens, tot ons weer mekaar sien hier op partytime.
1: Ja, nee, wat Johnny, ek gaan ook jezelf sê. Ek het die aand geniet, dit was weer lekker om hier te kon wees. Dankie vir allemaal wat deelgeneem het. En ja, is alles goed verloop. Sien ons mekaar volgende week. Tot ziens.
2: Party time geen aand.